0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op truien oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een duur land zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle

zelf geschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. Die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, daar kun je wat mee.
7: NofPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
10: Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
12: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
15: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus. Allie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers.

0: Zeg maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
0: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bellingham en dit is een oorsjog van het Streeknijs van RTV NOF. Op het industrieterrein in Sumare is een Gielbuk skielpadvoen. Een vrouw ontduts het best tijdens het uitlitten van haar hoen en naam de skielpad mijn hoesta. Daarna waard het best ophellen en naar de skielpaddenopvang op de Hakema bracht. Het bleek te gaan om een vrouwelijke Gielbuk skielpad van zowat 15 jaar oud. Het beest wie het tiergemerger en hier verzwaging nodig. Deze skielpadsoorten komt van nature net voor in Nederland. En naar alle gedachten is het beest eer als hoesdier houden en letter ontsnapt of efterlitten. De skielpad wordt nu in de opvang verder verzwagen. Het is tegenwoordig een flinke hype, een kwietrekken pakketje keepje zonder te weten wat erin zit. En ook in Sarustevingen kon een meisjes nu haar glok beproeven met Sanium de mysteryboxen. De santjenjurige Mark Baron en de njontjenjurige Hidde Spinder die helden het concept naar het dwarp. En dat bleek te om te slaan, want al gauw stier er een lange riegen.
2: We zagen een keer op een video voorbij komen, we denken, nou, dit is wel wat voor een fan kunnen wijzen. Het moest al heel snel, maar ja, het is just wat een impact het had. Het is gewoon, ja, we vinden het echt hartstikke blij. Maar.
1: En de inhoud van het pakketje bloot ont het Iepenjen een grutte verrassing. Van wat weerdevols, daar wordt des net volle onhaast.
3: Dat kun je zomaar een gouden ketting in zetten, maar ook is ik een pakket van 4 kilo helje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bucks, Jan. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet dat ik net?
4: Dashcam. Denk voor in de auto. Dan kan je filmen als je een ongeluk hebt of wat er op de weg gebeurt.
5: Nou, is het blij mij of is het een groot verhuid?
6: Volmingheid.
1: De 22-jarige Loekie Bakker had in Sumar haar eigen pluktuin iepenen. Met Puk's pluktuin komt van haar een langkoestere weensk uit. Loekie is graag boetendwaan en had een grutte liefde van blom. Bezoekers die kennen in de tuin zelfs blommen plukken en daarmee haar eigen boeket keerstallen.
7: Het zit er al gewoon heel goed bij. Er is volle gewoon wastkist plukken. Echt al je verschillende dingen, goede kleuren en zo.
1: De onlis van de pluktuin vergen de nedige tarieding, maar intussen stiet alles volop in de bloei en kan Loekie bezoekers ontvangen.
8: Op een gegeven moment was het wel een beetje van, gaat het allemaal nog wel goed komen en ga ik het dan ook echt nog wel doorzetten? Want alles zat eigenlijk tegen. Het was ook echt al wel de tijd om bezig te gaan. Dus met sommige dingen liep ik toch een beetje toen achter de feiten aan. Dus toen was het wel even echt hard werken om toch nog alles gereed te krijgen. Maar echt heel erg blij mee.
1: 6 jaar lang bouwde Abdullah ons in eigen bureau de meubelspecialist Friesland onder de beurtvaart in Dokkum. En in de nacht van manje op tiertje zeggen dat werk in kwatte tiert verlengen toch een grutte bronnen. Abdullah vlechtte Alve Ierlin met zijn huishouden uit Syrië en bouwde in Friesland een nijbesteen op. Voor de 40-jarige ondernemer is de klap grut.
9: Ik voel niks. Ik ga slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals de droom.
1: Abdullah werkt al jaren nauwkeer met Riens Visser.
10: Het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Loos dit helemaal afbaand is en... al je meisjes in tranen natuurlijk. Van nou is het een enorme klap en ook voor alle meubels die het binst in, die het deze week en na week al leveren, zo, dat kan je net terug in. Dus er zit volle meer om vast dan alleen huis natuurlijk. Het is ook de meisjes maar wacht je op een spul en of ze kind spul op heden net kraaien natuurlijk. Ja, dus het is voor u zaak om nou te zien hoe we dit zo snel mogelijk oplossen kunnen. En hoe we de tas waarin kunnen dat hij weer verder kan.
1: De brand onder beurtvaart bruts omstreeks 20 minuten oer treien hinnen uit en waard al gauw opskaald naar een uitslaande brand. Meerdere brandwachtkorpsen kwamen naar Dokkum om het vuur te bestrijden. Het bedrijfspan rekken troch de brand 6 vierskassieren dat het instwatte. Vanwege de grutte reekontwikkeling waren in de omjouwing metingen dien, maar daarbij waren geen gevaarlijke stoffen metten. Bij de brand rekken niemand verwoenen. Ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of surf op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0445-4412-02. Ik wens jou een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
11: Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.
12: Het Lood van de Stad.
13: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Damwoord.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Dromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en heu.
17: Ik is toch turbo en net?
16: Nou even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Sport TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel, in Den Wald.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel, in Den Wald.
14: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Dromeesje mij in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: Bij u is in Den Wort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
22: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
23: Ik vind het zo spannend.
24: Hij is turbo, hè?
23: Ik is toch turbo, hè? Net?
22: Nou even serieus.

0: in Woutersmoord.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items.

0: zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bellingen en dit is een oorsjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het is tegenwoordig een flinke hype, een kwietrekken pakketje keepje zonder te weten wat erin zit. En ook in Seroestervingen kon een meisjes nu haar glok beproeven met Sanim de mysteryboxen. De 16-jarige Mark Baron en de 19-jarige Hidde Spinder die helden het concept naar het dorp. En dat bleek te oren te slaan, want al gauw stierde er een lange riegen.
2: We zagen een keer op video voorbij komen, we denken, nou, dit is wel wat voor een vink in de wijze. Het moest al heel snel, maar ja, het is juist wat een impact het had. Het is gewoon, ik ben er echt hartstikke blij mee.
1: En de inhoud van het pakketje bloot oont het Iepenje een grutte verrassing. Van wat weerdevols, daar wordt des net volle onhaast.
3: Daar kun je zomaar een gouden ketting in zetten, maar ook is ik een pakket van 4 kilo helje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bucks, Jan. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet dat ik net?
4: Dashcam. Denk voor in de auto. Dan kan je filmen als je een ongeluk hebt of wat er op de weg gebeurt.
5: Nou, is het blij mij of is het de grootste verheid?
6: Volmenheid.
1: De 22-jarige Loekie Bakker had in zijn mar haar eigen pluktuin iepenen. Met Puk's pluktuin komt van haar een lang koestere weenskuut. Loekie is graag boetendwaan en had een grutte liefde van blom. Bezoekers die kennen in de tuin zelfs blommen plukken en daarmee haar eigen boeket keerstallen.
7: Het zit er al gewoon heel goed bij. Er is volle gewoon wastjes plukken, echt al je verschillende dingen, goede kleuren en zo.
1: De onlis van de pluktuin vergen de nedige tarieding, maar intussen stiet alles volop in de bloei en kan Loekie bezoekers ontvangen.
8: Op een gegeven moment was het wel een beetje van, gaat het allemaal nog wel goed komen en ga ik het dan ook echt nog wel doorzetten, want alles zat eigenlijk tegen. Het was ook echt al wel de tijd om bezig te gaan. Dus met sommige dingen liep ik toch een beetje toen achter de feiten aan. Dus toen was het wel even echt hard werken om toch nog alles gereed te krijgen. Maar echt heel erg blij mee.
1: 6 jaar lang bouwde Abdullah ons in eigen bureau de meubelspecialist Friesland onder de beurtvaart in Dokkum. En in de nacht van manje op tiertje zeggen dat werk in kwatte tiert verlengen toch een grutte bron. Abdullah vlechtte over Ierlin met zijn huishouden uit Syrië en bouwde in Friesland een nijbesteen op. Van de 40-jarige ondernemer is de klap grut.
9: Ik voel niks. Ik ga slapen, gewoon normaal. En ben ik wakker door politie. En kom ik hier gelijk langs. Nou, zoals de droom.
1: Abdullah werkt al jaren nauwkeer met Riens Visser.
10: Het is verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Loos dit helemaal afbaand is en... je meisje in tranen natuurlijk. Van nou is het een enorme klap en ook voor alle meubels die het binst in, die het deze week en na week al leveren, zo, dat kan je net terug in. Dus er zit volle meer om vast dan alleen huis natuurlijk. Het is echt de meisje maar het wachtje op een spul en of ze kind spul op heden net kraaien natuurlijk. He, dus het is voor u zaak om nou te zien hoe we dit zo snel mogelijk oplossen kunnen. En hoe we de tas waarin kunnen dat hij weer verder kan.
1: De brand onder beurtvaart bruts omstreeks 20 minuten oer treien hinnen uit en waard al gauw opskaald naar een uitslaande brand. Meerdere brandwachtkorpsen kwamen naar Dokkum om het vuur te bestrijden. Het bedrijfspan rekken troch de brand 6 kassieren dat het instwatte. Vanwege de grutte reekontwikkeling waren in de omjouwing metingen dien, maar daarbij waren geen gevaarlijke stoffen metten. Bij de brand rekken niemand verwoenen. Ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of surf op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0445-4412-02. Ik wens jou een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
11: Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.
12: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Nof PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Dromeesje mij in beheining.
16: Mark Woon, CA Plus. Een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
17: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: baarsmazitcomfort.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: Bij u is in Den Bosch kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
22: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
23: Ik vind het zo spannend.
24: En ga je turbo en heu.
23: Ik kies toch turbo en net?
22: Nou, even serieus. Alle

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: blazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire wente kunnen ont eind 2020 maximaal 2500 euro provinciale subsidie krijgen voor isolatie. Het geld kan onder andere gebruikt worden voor het isoleren van zouders en morgen of het vervangen van ruten. De subsidie komt bovenop een bijdrage van de gemeente. Aanvragen kan via het dorpsbouwloket zolang er in de onbelang in de gemeente budget beschikbaar is. Wetterschip Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroge baggerspecie van Hege Bijntem naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De groen, afkomstig uit onder andere de Verweter en Jislemerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetterschip der Roer.
2: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno's kin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagen tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan zowat de helte uit baggerprojecten in Noord-Oost-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Bijntem leeg te rijden. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tijdens juni al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hier vragen en zorgen over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum iepenet en dus net meer in Kalm te beschikken is.
3: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps en ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
4: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid en die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan chatten met een arts om te zeggen van, nou, wat hun markeert via een app, die gewoon helemaal niks.
5: Ik snap het wel, ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over als Noor. Ik denk gewoon het internet was en wie maakte je mee de man? En had ik niet dat om te maken, ik ging jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat zei mij dat? Ik neem ze weer daar net zo druk om. En ik in België en ik leer wel, dat is mijn schoondochter daar. En die leren mij maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept, waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen moeten. Benamen door ouderen, minder digitaal veerdige inwoners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zwaarverzekerde Friesland is de nieuwe praktijk noodzakelijk om ter geen opvolger voen waard voor huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2500 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke data.
0: Altijd actueel. NOF. RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Ah, goeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: Met Toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè. Ze leveren iedere dag.
11: Oh,
10: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
11: Yo, Freerik. Maar bestellen kan tot
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
17: Hey, daar hebben we Minko.
18: Hello, die bouwmaterialen, echt al wij.
19: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
20: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
22: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
24: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiedinner. Het drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Alles voor in en bij het zwembad.
4: Max Voordeel in dat bad.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire wente kunnen ont eind 2020 maximaal 2500 euro provinciale subsidie krijgen voor isolatie. Het geld kan onder andere gebruikt worden voor het isoleren van zouders en morgen of het vervangen van ruten. De subsidie komt bovenop een bijdrage van de gemeente. Aanvragen kan via het dorpsbouwloket zolang er in de onbelang in de gemeente budget beschikbaar is. Wetterschip Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroge baggerspecie van Hege Bijntem naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De groen, afkomstig uit onder andere de Verweter en Jislemerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetterschip der Roer.
2: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno's kin. En zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagen tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan zowat de helte uit baggerprojecten in Noord-Oost-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Bijntem leeg te rijden. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tijdens juni al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hier vragen en zorgen over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum iepenet en dus net meer in Kalm te beschikken is.
3: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps. En ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
4: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan het chatten met een arts om te zien van, nou, wat hem markeert. Via een app doe je gewoon helemaal niks.
5: Ik snap het wel, ik ben zelf trainend zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over als Noor. Ik denk gewoon het in het hoogs en wie maakt hier mee de man? En als ik niet dacht om te maken, ik ging jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat zei mij dat? Ik neem ze daar net zo druk om. En ik kan België en ik leer wel, dat is mijn schoonhouder. En die leren mij maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept, waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen moeten. Benamen door ouderijen, minder digitaal veerdige inwenners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zwaarverzekerde Friesland is de nieuwe praktijk noodzakelijk om ter geen opvolger voen waard voor huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2500 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
7: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitjes ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
12: De pannenkoekrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
8: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
5: BaarsmaZitcomfort.nl.
8: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
16: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
9: Hey, daar
20: Daar hebben we Minco.
21: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Ook al wij.
22: Met Minco bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
23: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wist u ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
25: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
26: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
28: Oh, 11:30.
29: Hocus pocus. Time for focus.
30: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
31: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
32: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
31: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
33: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
34: Wij onderhouden
35: en verkopen
34: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
33: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
36: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
37: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
36: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
33: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
38: in Ford en Opel.
39: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
40: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
41: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via BVR.

0: Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vajersta. En Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ook al wordt voortaan strafrechtelijk opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vejersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
15: Marinus Keukens?
14: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time.
15: time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
19: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
20: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
21: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
22: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
23: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
24: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
23: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
21: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
25: Hey, daar hebben we Minko.
26: Helft ook daar, die bouwmaterialen. Ek al wij.
27: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
28: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
30: Ja, echt maatwerk!
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: De pannenkoektrein!
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
32: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wetterskip Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroege baggerspecie van Hege Beintem naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De Groen, afkomstig uit onder andere de Verweter en Jislemerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetterskip der Roer.
2: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietno's kin. Zo is eigenlijk bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagen tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan zowat de helte uit baggerprojecten in Noord-Oost-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Beintem leeg te rijden. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tijdens juni al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hier vragen en zorgen over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum iepenet en dus net meer in Kalm te beschikken is.
3: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps en ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
4: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid en die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan chatten met een arts om te zeggen van, nou, wat hun markeert. Via een app doe je gewoon helemaal niks.
5: Ik snap het wel, ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over dan Noor. Ik denk gewoon het internet was en wie maakt hier mee de man? En als ik niet dat om te maken, ik ga jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat ze mij dacht. Ik neem ze daar net zo druk om. En ik kan België en ik leer wel dat ik mijn squad achterdraai. En die leren mij maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept. Waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen maten. Benamen door ouderijen, minder digitaal veerdige inwenners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zwaarverzekerde Friesland is de nieuwe praktijk noodzakelijk om ter geen opvolger voen waard van huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2400 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire wente kunnen aan het eind 2020 maximaal 2400 euro provinciale subsidie krijgen voor isolatie. Het geld kan onder andere gebruikt worden voor het isoleren van zouders en moren of het vervangen van ruten. De subsidie komt bovenop een bijdrage van de gemeente. Aanvragen kan via het dorpsbouwloket zolang er in de onbelang in de gemeente budget beschikbaar is. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
0: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0411 44 12.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
11: Alles voor in en bij het zwembad.
12: Max Voordeel in dat bad.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Traaien oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 1 Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus Pocus.
17: Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel verwierpen. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Er worden 384 toeristen vermist. En in de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Agoeie, Reitse hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens snel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
3: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat. Of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
18: De pannenkoektrein.
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? depannenkoektrein.nl.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: Hey, daar hebben we Minko.
23: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Ook al wij.
24: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
25: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
27: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
28: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou maar ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inwenners van Koortse Tille kunnen na je week en mij denken hoe het plan voor zo'n 50 nieuwe wenten in het dorp. Het gaat om huizen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De gemeente Achtkarspelen, plaatselijk belang en de werkgroep Wijen organiseren daarvoor op maandag 31 augustus een bijeenkomst in MFA Tillehuis. Op de jong worden de resultaten van een jaar wenonderzoek presenteren en krijgen inwenners meer informatie over de mogelijke locatie van de nieuwe bouw. Ook onderwerpen als verkeer, groen, water en de inrichting van het gebied komen onbaar. Na een presentatie kennen inwoners bij verschillende tekentafels ideeën en aandachtspunten mee aan. De bijeenkomst begint om 7 uur in de jong en door het ont jou het zien. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tijdens de jong al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hierin vragen en zwaren over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum iepenet en dus net meer in Kalm te beschikken is.
2: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps en ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
3: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid en die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan het chatten met een arts om te zeggen van, nou, wat hun markeert via een app, die gewoon helemaal niks.
4: Ik snap het wel, ik ben zelf trainzonder. Maar ik sta daar misschien wat makkelijker over dan Noor. Ik denk gewoon het internet was en wie maakte je mee dan? En had ik niet dat om te maken, ik ging jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat zei dan? Ik neem ze weer daar en ze er ook om. En ik kan bellen en ik leer wel, dat is mijn schoonachter daar. En die leren me maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept, waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen maken. We namen over ouderen, minder digitaal veerdige inwenners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zorgverzekerder Friesland is de nieuwe praktijk niet zakelijk om ter geen opvolger voen waard voor huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2500 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Wetterschip Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroge baggerspecie van Hege Bijtum naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De groen, afkomstig uit onder oren de Verweter en Jisselmerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetterschip der Roer.
5: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo volop mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Vietno's keer. En zo is eigenlijk bij Dokkum. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagens tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan zowat de helte uit baggerprojecten in Noord-Oost-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Bijntum leeg te rijden. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
0: RTV NOF.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Rijs hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum, Witte Zet Hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
14: Ja, echt maatwerk.
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: Bakken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Hey, daar hebben we Minko.
22: Helft ook dat, die bouwmateriaal. Ek al wij.
23: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
24: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 4 oeren.
26: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: NOCTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren en gaat maximaal 18 miljard dollar betalen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. En duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan, nadat medewerkers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswald.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
9: Marinus Keukens?
8: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
10: BaarsmaZitcomfort.nl.
8: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
12: Hey, daar gaan we Minko.
13: Hallo daar, die bouwmaterialen, ook al wij.
14: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
15: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal $18 miljard betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. En de doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: I'm here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: maken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Agoeie, reizigeren. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, no mic zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
16: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
17: Zo, dat ziet er gaaf uit.
16: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
16: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

Ja, ja, goeion, Harkes van RTV. Het is wat hier via leven van muziek. En ik neem je met mij op een mooie muzikale reis. Ja. En ik haal heel wat mooie plaatjes weer draait. En ja, lieke zoals begin ik altijd met Sjoerd en Sa. En dit keer met het nummer Meer als één. Ja, en daarna draaide ik Dolly Parton. Maar het prachtige mooie verske Jolene. Ja, waar ken het net? En wat ik graag jongen mij, waar had het ik nog nooit zong? Of juist waar had het ik zong? Iedereen die zong het verske mij. En helaas, ja, ik hier al mij kregen dat Dolly Parton ja, best ernstig ziek weer. En ik denk dat Mandje daar nog iets over jette. En die is die toen, ja, toen bereikte dus het nice dat Dolly dus, ja, toch een kortstondige, ernstige ziekte, ja, toch overleden is. Ja, goh, en dat brengt heel wat teweeg. Want ja, Dolly Parton, dat is toch een icoon. En ja, vooral ook in de countrywereld. Maar ik waard ze weer. En ja, ik zeg, ik werd al je hele rare verhalen weer voorbij komen. Ik denk soms ook wel eens, ik heb het ook net als een keer een iets beetje rusten litten en een meisje een beetje ja, in zijn eer en in zijn waarde litten. Dolly Parton, ja, ik wie helemaal gek van haar muziek. Vroeger al als famke en tot onder die van Joort vind ik haar verske schitterend en wat een mooi meisje. Altijd een willen en wat had zo'n prutte goede doelen al je dingen, ja. En als je dat in je keer zien haar en natuurlijk echt van haar muziek houden haar, ja, dan is dat even schrikken. Maar ja, het lieke echt wel zo dat Dolly Parton eigenlijk onsterfelijk weer. Dat had ik wel eens gedacht, want ja, je weer 80 hier. 80 jaar. En ik had nog een optreden van haar zoon. Ik denk een maand lang. Geweldig. Dat had ze toch nog dien. En wat hier ze nog een mooie stem. Ja, ik denk wel eens Dolly Parton had een missie gewoon hier op deze mooie vrouw. En ze had een hele soort prachtig moois gebracht. En straks in de tweede oorke, dan schoot Uus Tjitske, die wel eens vaker bij mij ons gehoord had, die had een soort leefde van muziek. En Tjitske had ik nog haar live optreden zien. En ik zei, kom even in het tweede oerke. En dan gaan we even mooie muziek van Dolly draaien. En misschien even wat leuke, ja, wat leuke anekdotes over Dolly Parton. Dus dat straks na reclame en het nice. En ik hier nog, ja, het verske van Fearless Soul, This Too Shall Pass. En ik hier Brandy Carlisle, mij het mooie nummer The Joke. Ja, en ik hier Elkie Brooks, mij Pearls a Singer. Ik ging gauw verder, want ik ga nog hele mooie plaatjes klaar te staan. En ik ging weer even waarom in het begin van de Cats. Times Where When.

0: Ja, ja. If only. Griet Weersma. Prachtig. En Griet had dus even bij me als gast geweest. En toen we kreeg haar naar je cd uit. Ja, nog maak dat hele verhaal. Maar dan zetten we ook weer reclame in het nice. Dok naar je de reclame in het nice. Ik hier nog. The Cats. En ik hier Shirley and Company. En Fergal Sharkey. En Tanya Tucker. En Brandy Carlisle. En Bonnie Tyler. En natuurlijk onze Griet Weersma. Nou. Of ze ik het nog hoort al doen. Kent dacht ik nog net. In ieder geval. Ja. Griet die wie. En die hier ook een nummer van Isla Grant. Dat is een geweldige Ierse zangeres. En ik hier als verrassing. Toen kreeg ik telefoon tijdens de radio. En dat wie Isla Grant. Nou dat wie voor Griet zo'n prachtige mooie verrassing. En ja. Us Griet die is wel lekker een beetje ontjongen. Hoe fijn is dat. En harkers. Tot dadelijk. Nee. De reclame en het nice. De binkerse wat. Ja, daar kom je.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Haha, zo. Mag ik het spul al even aanzetten natuurlijk? Ja, Harkens, daar ben we weer. En ik zei het strakjes al. Twaarde woorden, ja, dat besteden wij even aan u. Dolly Parton, tjie, ik ben echt een grote fan van haar. Maar ik weet dat dus Tjitse echt een hele grote fan van Dolly Parton is. En ja, de muziek verbindt Tjitske mij altijd. Soms dan, ja, hebben we wekelijks contact. En we gaan soms, ja, dagelijks. En soms hebben we ook wel eens even week net, maar... Altijd ver.
1: Het viel altijd dat de duiven juist erop een wandel bij Sjogen.
0: Tjitske, wat zei ze daarmee mooi. Ja, zij is mijn kredleven, Scott.
1: Ja.
0: Mooi dat is het best.
1: Ja.
0: Ja, leuk. En ja, Dolly Parton.
1: Is Dolly. Is
0: ja.
1: Dolly is net meer.
0: Nee, kom een beetje dichter bij de microfoon.
1: Oh, sorry.
0: Ja, ja nee, jou niet. Een beetje.
1: Ja.
0: Zo. Ja, want ik dacht voor niet en ik denk, ah, oh, maak even vreugd. Ja, Tjitske, even ons koud. Want daar had ze echt twee keer live zien, hè?
1: Ik had het wakenlijf zo een keer in Rotterdam en een keer in Zwolle. En nu heb ik vanaf Mian op televisie dat het al in 2010 weer. Toen ik nog een jong famke, maar die voorstellen. Maar het weer geweldig, echt geweldig.
0: Ja.
1: Ja, en dat zijn mooie herinneringen van Dolly. Maar Klaske zei straks van, nou, ik had nooit aan de Dolly. Die ging goed, die had eeuwige jeugd.
0: Ja.
1: En dat dachten we al, ja. Maar ja, dat weer net zo wat dat betreft, hè?
0: Nee, nee, dat weet toch wel. En toch ging je daar al je dat ze ziek weer. Toevallig maand je nog dat er een ene waren, ja, daar vertelde ze wat. Maar ja, ik hield weer ook natuurlijk, dus ik hield net heel onder mij kregen.
1: Nee.
0: En ja, en een Justerianne, toen leesde ik Dolly Parton overleden. En ik dacht, hè? Nee.
1: Ja, ik kreeg een appje van Seert, mijn broer, van, nou, hast het al jij Dolly Parton is overleden? Nou, ik dacht van, ja, vorige keer is Krans ook al dat Dolly overleden. Meer liet ze zelfs van die verschrikkelijke filmpjes zien op YouTube. En al hij Dolly daarop baat, dan denk ik echt van vreselijk. Dus ik heb echt zoiets van, nou, ik denk, was ziekje, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, wel, Dolly overleden.
0: Ja.
1: Nou ja, net zo, nu is nog bij haar man. Want die is vorige keer maart volgens mij overleden.
0: Ja, en dus, dat weer echt wel heel bijzonder. He, want ze haar geen ben.
1: Nee.
0: En, ja, en je zegt nooit, ja, mij de echte trouwt.
1: Ja.
0: Want zie je ze nooit scheiden naar wat ik maar heb.
1: Nee.
0: En ja, dat wie ik het mooie van Dolly Parton. Tuurlijk, haar verskinning. Want ze wie al, denk ik, eind 60er jaren dat ze al zong.
1: Ja, volgens mij, want is, ik had er straks nog even opzag, maar er staat bij van ze verhuisde naar Nashville in het midden van de jaren 60.
0: Ja.
1: Dus en in Jontje Zoon 60. Toen kreeg ze de van Pater Wagner, die hier toen de Pater Wagner show, dat was ook een country zanger. En die nam haar toen over, die was jong, ja, die dacht van nou, deze die maar ik in mijn show ha.
0: Ja.
1: En daar is eigenlijk begonnen, zeg maar.
0: Ja, dus, prachtig mooi.
1: Ja.
0: En dat orenverhaaltje natuurlijk, hoe ze, hé, mij deze man, want ja, dat vertelde strakjes zo mooi.
1: Ja, maar je had zo'n hier, had ze dus bij hem best. En nou ja, je had ik verschillende duetten, had ze de jaren zong. Maar in jaren 70, zeg maar, toen stond je eigenlijk heel daar in het licht. En Pater Wagner weer eigenlijk niks meer. En je hier echt zoiets van, ik wil voor mezelf een carrière hebben. Hey, ik wil je net bij deze Pater. Ik bedoel, van ik ben vrekte wees met hem en ik ben hem heel dankbaar.
0: Ja.
1: Maar ik wil je net bloeien, ik wil mijn eigen carrière. Dus toen in jaren 74 is ze, zeg maar, bij een bijgang. En hij vond het verschrikkelijk. En toen had ze dat nummer schrijven van I Will Always Love You. Dat was een jongetje van jou, zantig.
0: Ja, dus, kreeg ik nou piekenvel van. Want, ja, waar ken dat? Nee, het is eigenlijk Jolene, daar kennen we al je Dolly van.
1: Ja.
0: Maar I Will Always Love You. Ja, dat was natuurlijk... en letter is dat echt nog weer op
1: dat
0: nee.
1: Dat staat er echt bij. Want je zei van, hey, dat was een van haar grootste hits. En letter zei ze, weer het heel daar. Nou, je zei toen, kwam er over de hele wereld. Want toen zong Whitney Houston dat nummer.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Toen weer natuurlijk de hele wereld best toen waar het nummer dus ja, wel bijzonder, hè?
0: Ja, dat is het mooie van Dolly Parton. En natuurlijk, het is net alleen eens haar jongen West. En natuurlijk, ze wie een geweldige singer-songwriter.
1: Ja,
0: he?
1: Echt, ja.
0: Ja, ze schreunen eigenlijk alles zelf.
1: Ja, en een zakenvrouw, hè? Echt een zakenvrouw. En een mem. Ze wie een mem. Ze wie dan geen mem, zeg maar, van haar eigen mem. Maar ze wie wel een mem voor verschillende, he, voor haar neven en nichten die ze opvoed had. Maar echt voor de hele wereld vond ik Dolly wie echt... Dolly hier president worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan hebben we echt een Amerika home wat echt nou, ongelooflijk weer is, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus,
0: ja, nee, dat...
1: dat zij gaan ze wel staken zijn.
0: Ja, maar, ja, maar dat ja, ook, kijk wel. Want zie, ze kwam uit een heel groot gezin.
1: Tolve Ben.
0: En ik weet nog wel dat ik toen eens een keer echt een interview met haar zoon had. Toen vertelde ze dus dat haar paken, die ging met haar naar een studio ta. in Nashville.
1: Ja, dat is heel best. Dat,
0: en dus daar, nou ja, daar, ja, dat is natuurlijk ook al een beetje... ja, voelen ze ook al op.
1: Ja, maar ze en, wie altijd, dat vertellen ze van die anders zeg ik dan een stukje van. De wie altijd in bij hun in het dorp. En dat nam ze van Santres vrouw. Wist wat hier omheen de lipjes
0: oh,
1: leert.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En toen zei ze in haar mem, sure, zei ze, sabbe, wil ik later willen. En toen zei haar mem van, dat is stress. Ja, yeah, but I love that dress,
0: ja,
1: zei ze.
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja.
1: En je zei, daarop ben ik eigenlijk met de broeken, met de lippenstift. Want ja, het scheelt me een wereld iets, zei ze. Dus,
0: ja. Mooi. Ik toevallig ook het ek zei. Dat wil ik ook willen.
1: Ja, dat wie haar voorbeeld.
0: Ja, ja, schitterend. Ja, hoe mooi. Hè? Maar... oh ja, ga je. Die grote proek natuurlijk. Ah, ja. We hebben een beller. Dat ga je soms, zien. Nou, ja. Neem maar even op. Dan, dat ga je soms even. Maar, ja. Dolly Parton. Nou, ik zal even een nummer draaien.

0: Dus daar draai ik aan. Ik heb even wat nummers. En eigenlijk wat ik, wat mijn favoriete nummer van haar is, dat is Hello God. Maar dan meende ik dat ik die erin zet hier natuurlijk. Ja, ik heb hem erin zet. Dus die draai ik ook even. En ik denk dat dit nummer, dat is vast van, ik denk wel 20 jaar geleden. Prachtig. En wat een geweldige mooie tekst. Hello God, Dolly Parton. We komen zo bij waarom.
1: Hello God, are you out there? Can you hear me?

0: Ja, ja. Hey, Josje.
1: Prachtig.
0: Prachtig, mooi. Hello God van Dolly Parton. En ik hier de live uitvering. En dit wie, ja, tijdens een Grammy Award country gebeuren. En daar had ze zo'n prachtig mooie black gospel koor zit erachter. Ja, en het weer maar zo'n wiefke, hè?
1: Ja, het weer maar een wiefke. Maar echt, oh, wat een pittig wiefke weer.
0: Ja, ja, ja. Wat hier is een stem. En wat een willen.
1: Ja, maar ik bedoel, ik de noemers dit zou je schrijven. Want de noemers geen Ayro had van vroeger, hè, van de Smoky Mountains en waar hoe ze opgroeiden. En ja, dat, ik vond de Code of Many Colors, een prutte mensen kennen dat noemen het eerst. Wie echt een prachtig noemer.
0: Ja.
1: En dat ze vertelde dat haar mam zei, want ja, je heet net een storm op de kou in.
0: Nee.
1: En ik bedoel, van daarom, het wie altijd, maar ze ging een prachtige leven. Want je zei van, het wie altijd muziek bij ons. He, we spelen al je wel een instrument op je zangen en... Nou ja, toen bij de Code of Many Colors, ja, dat begin gewoon jas natuurlijk, dit van al je lapjes maken worden.
0: Ja.
1: Nou ja, toen ging ik eerst naar kwalen en toen lagen ze haar al je uit. Dus, nou ja, toen vertelden ze he, de hele, het hele verhaal, hoe het haar mam zei, maar dat lapje van lap kan je erin, want er zat hier. En, maar goed, mensen die snapten dat net natuurlijk. He, dus, maar ja, daar ging haar nummers er wel over, zei ze.
0: Ja, en dan vertelde haar mam over het verhaal van Jozef.
1: Klopt, ja. He? Ja.
0: Dat, ja. Dat wie ik...
1: Ja, en dat krijgt ze door de Gold Rush. Maar dat wie ik hoe de thee.
0: After the Gold Rush.
1: Ja, after the Gold Rush. Dat een prutter. Want de heid moest fort, zeg maar. He, die kon net, die moest werken.

0: ziekje, zeg maar. Dus die ben je soms heel lang van hoes. Omdat ja. er, en dat vond ik verschrikkelijk. Want ja, die boer ik liever bij zingen zijn wijze. Maar ja, er waren wel tolve moeltjes die te fjorden werden moesten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. En dat weer natuurlijk. Ik denk nou, Joet, en me dat wel eens even terug de hallen heen gaan. Ik denk, ja, Dolly Parton, die hier Messi.
0: Ja, die hier ook een Messi. Hey? Daarom is hij ook op de wereldzijd, dacht ik. Ja. Voor deze Messi.
1: Ja, hoe ja. mooi dat we zei ik. En dat zei ik, Jenny, en daar gingen we net te lang op trof. Want ach, gut, ik werd, ja, dat zei ik wel eens. Meestal ging ik wel eens een beetje te vier. In
0: oh, zeker weten.
1: Al je negativiteit. En nou, toen had ik daar even een heel mooi stekje onder zet. En nou, er kwam natuurlijk wel een heel baat zo heen. Maar ik denk, Claire, ik had neemt en let it go.
0: Doe haast die zeg je die in ieder geval.
1: After the Gold Rush, ja, want dat is een nummer van Neil Young.
0: Oké, okay, dat wist ik dus
1: ja,
0: net.
1: Ja, en dat zang Dolly ook heel vaak. Maar we hier het allebei de oren. Want ja, Emmylou Harris en Linda Ronstadt, ja. En maar waar had Dolly Parton net zang?
0: Ja, inderdaad. Maar waar had ze net zang? Ja.
1: In de gospel, want je wie ik heel gelovig.
0: Ja, klopt.
1: Dat wie ik echt haar... ja, want ik zeg, je hoort nog dat wiefgevallige stoel altijd in die Rory.
0: Oh, Rory Fiek. Of tenminste Joey en Rory.
1: Ja, nou, die hier had er een filmkop van haar.
0: Ja.
1: Toen was ze al heel ziek, Rory. Ja. En toen kreeg ze een, zeg maar, een video op Jatskip
0: van Dolly.
1: Ja, ja.
0: Inderdaad.
1: Ach, nou, ik denk, ja.
0: Ja.
1: Hoe dat wie Dolly Parton, ja. En nou, ik draai even dat mooie nummer van Emmylou Harris en Dolly Parton en Linda Ronstadt. Ja, dat ben natuurlijk ook de drie grote country zangeressen, hè, die we alle hier kennen. Uit de zandgerieerde naar nou, Emmylou Harris, die rent ik al op naar de 80.
0: Ja, die zong nog steeds.
1: Nou, die had kret toert. Ja. Ik had er alles nog om die om een kaartje te krijgen, maar
0: nou, helaas.
1: Het wordt hem net meer. Dus, nou goed, we hebben gelukkig de cd's en de lp's en we hebben Spotify en wat hebben we net.
0: Oh ja, Dolly werd nooit weer verjet.
1: En Dolly verjette we nooit weer. Ik moet even zien, want ik zeg het, we al even een stukje begonnen, dat mogen we net, ha. Ik loop hem even weer een eentje waarom. Nou, Harkens, hier is dat prachtige mooie nummer After the Gold Rush. En Dolly Parton en Emmylou Harris en Linda Ronstadt.
0: Prachtig.

0: Ja, wow. Een verske, ja, daar krijg ik het piekenvel van. En ik had het verske trouwens ook even speciaal. Nelly, deze hak even van Nelly draaien. Ja? Dit is een nummer van Dolly Parton en Zach Williams. Dat is een geweldige gospelzanger. En dit is een, Dolly die wie echt heel gelovig ging. Je hier echt een hele, houvast aan haar geloof. En hoe prachtig is dat? En wat gingen we nog meer even zien? After the Gold Rush. Ja, van Dolly, Emmy, Lou Harris en Linda Ronstadt. En The Code of Many Colors. Ik zit even te zien hier. Oh, ik hier mijn eerkes een beetje te zacht te staan. Goed, harkes, ja, die te kretten weer even in tune binnen op Leefde van Muziek. Wie haar even van Janne een soort van eerbetoon aan onze icoon, onze country zangeres natuurlijk, Dolly Parton. Prachtig. En ik denk, Tjitske, dat we ook wel tot jongen tol horen terug in.
1: Oh ja, want Dolly had zoveel nummers en zoveel verhalen en anekdotes die we vertellen kunnen. Ja. Dat is ongelooflijk.
0: Haast nog een mooi verhaal van
1: ja,
0: haar.
1: Ik had nog een verhaaltje, want ik had dus twee keer zo'n één keer in Rotterdam en één keer in Zwolle. En toen op een gegeven moment, toen ging er een man uit en toen zei ze van, where are you going? En die man hield van, oh, ik moet even, I have to pee, zei die man.
0: Ja.
1: What? In my show, you have to pee? Well, okay, wait a minute, I come later. Because, toen zei ze van, because you are a very pretty man, so don't come back, wait there. En
0: ja,
1: dat
0: ben
1: dan
0: ja.
1: Haar humor natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus, goed, ik bedoel, iedereen lijkt blauw natuurlijk. En die man hier, ze vindt van, oh, waarom shot ze me nou krijg in? Maar ja, die ziet wat in, die weet wat in spoor om. Dus ja,
0: ja dan, wees. En toen had ze dat misschien, maar dat die is eigenlijk.
1: Dat is wel vaker. Hè? Dolly, wat dat betreft, als er een concert van haar zegt, zeg maar, dan hier zeg ik altijd van, het spijt me wel. Je had de kaartjes doorbetalen, maar ja. En je hebt zelf wel om mee. Ik had geld nodig.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Alles om mee is net echt. Behalve yes, zei ze dan. Haar hart.
0: Je
1: zei, dat is het, dat is echt.
0: En dat weer het belangrijkste, hè?
1: Ja, zelfspot, hè? Hier is echt.
0: Ja, want wie wisten eigenlijk. Nou, dan wij foto's zeggen of filmpjes van. Die jaren 70. Hinnen hier is eigenlijk al die grote proef op.
1: Ja.
0: En.
1: Ja, en in het begin had ze iets van dat. Ik bedoel, we een hele prutte country artiesten hier. Dat, hè? En Milo Harris ook. Ik bedoel, die ik altijd wel proeken op. Maar dan hingen ze gewoon minder werk van hun hier. Want je moest altijd dat hier doen natuurlijk. Je ging die in de show naar de oren.
0: Ja.
1: En dan, proekjes winnen dan makkelijker natuurlijk. Ik moest zo opzetten. Ja. En dan koest ik nog eens wat verschillen. Want ja, op een gegeven moment weer al je proekjes.
0: Ja, dus. Dat weer dan. Ik ging eigenlijk niks met proekjes. Maar ik had dus ook ooit een keer met de Henny Huisman show dienen. En dat weer in Akkrum. En toen hier ben aan het eerst. Maar goed, toen hier staat die soundmix show.
1: Ja, klopt.
0: Nou,
1: ja,
0: toen deed ik dus de Roos van Bette
1: Midler. Ja,
0: maar ja, Bette Midler, die hier van die liedse platte krultjes. Nou, ik hier alles offline om. Broek.
1: Ja.
0: Nou goed, ja, je had me je blaast hier aan praten. Ik weet wel net wat ik van Deil tellen moest.
1: Ja, zelf wel.
0: Dat we nog in de goon. Maar ik denk zeker wel 24 goon.
1: Ongelooflijk.
0: Nou goed, ik denk beter iets dan niet.
1: Maar
0: nou.
1: Haast de broek nog van Bette?
0: Nou nee, ik ga hem net, maar ik ga hem echt net op.
1: Nee,
0: want
1: ik
0: wie kleed, ik moest op. En ik zei me nou, ik ken toch wist wat ik zei. Ja, heerlijk. En dan liep ik Dolly Parton wel. En toen had ik hem oppakt en toen had ik hem zijn hoeken smiet. En ik denk, samar. Het gaat om het jong.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dat kleed. Maar dat vind ik ook net waar. Mooi. Ja, muziek. En ja, Dolly Parton. Machtig. En toen hier is trouwens ook een hele mooie cd, mijn naam.
1: Ja, ik had een stapel cd's. Maar ja, deze kan ik op het moment vinden. Want ja, door de jaren heen gaan we heel wat cd's verzamelen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik had nog wat dvd's van haar, dus mijn concerten erop. Ja, alles prachtig.
0: Dolly's, even,
1: wat dat betreft zal Dolly nooit vergeten worden.
0: Nee, en ik, dit is ook een cd, want die hier ik al even eventjes te pakken. En die wil ik straks misschien echt nog even draaien. Dan zong Emmylou Harris To Daddy. Want dat is dus een nummer van Dolly.
1: Ja,
0: een
1: nummer van Dolly. Had Dolly's kruin. Ja.
0: Ja, en ik zei eigenlijk, The Little Sparrow. Dat vond ik ook altijd een prachtig nummer.
1: Ja.
0: En dat wordt nou zong door Casey Chambers. En dat is een Australische. En die is echt geweldig mooi. Ik ga ze echt jaren volgen. Dat wie nog voor is, die het met Sarah Smith.
1: Ja.
0: En later ben ik ze u tegen. Mm-hmm. Maar nou haak ze bij weer om. Dus, want ze treedt nog steeds.
1: Ja,
0: okay. Absoluut. Hmm. Prachtig. Dus ik denk, ik draai even een mooi nummer. Dat is dus toch, dat is een nummer van Dolly Parton. Al deze nummers.
1: Al die nummers weer van Dolly. Alleen nog hier bij de zangtrouw. Ja, hoor, bekende zangeres.
0: Ja, dus dit is Casey Chambers en Little Sparrow.
1: Oh, ik zie ook hier zijn even. Ja.
0: Even een druk op een knop.
1: Nou, ja. Nou, maar dat het wel doen, maar.
0: Komt-ie.
2: Klein foutje.

0: Oh yes, that is what we are. Ja, en waar kent deze eigenlijk net, hè?
1: Nou, Kenny Rogers en Kenny Dolly Rogers, ken ik iedereen toch? Ja. Kenny en Dolly.
0: Ja. Ja. Oh, ik wist het nog wel toen in het eerder heb. Ja, dat ik zou oor raddelen, hè? Oh.
1: Ja. Meisje, maar het wel wat te praten.
0: En dan hingen ze zo willen me het waan. Je moet er maar lekker denken wat ze willen. Wie weet er wel wat weer is en wat net weer is.
1: Zo is het.
0: Nou, hast nog een paar leuke anekdotetjes.
1: Nou, ik zie het me even te verwonderen. Dan dacht ik van, jeetje mina, want doe vreugde straks. Van, hoe had weer Dolly toen ze zes maar begon? Maar nou lees ik dus correct dat ze tol weer. En toen kwam ze voor het eerst op de televisie in Knoxville. Met, dat zal wel tegen bij Tennessee wijzen. En toen een jaar later had ze haar eerste album opnam. En toen was het tredje die, was die voorstellen.
0: Ja, machtig.
1: En, nou ja, toen op een gegeven moment had ze haar squalen ommaken. Dat ben je een jongetje 64. En daarna is ze, zei ze maar, naar Nashville gegaan.
0: Ja, ja.
1: En daar had ze haar geluk beproefd. En nou ja.
0: En dat is haar wel lukt.
1: Dat is haar zeker lukt. En toen, nou ja, toen was Nijgen, dat vond ik ook wel wat bijzonder. Want jongetje 64 en toen op 30 mei jongetje 66. Toen is ze trouwd met Carl. Want die trof ze, weet ik nog wel. Dat ze zei dat ze Carl trof. Dat ze in de wasseretten weer. En dat ze daar zo'n hele prachtige fan kwam binnen. En die heet eigenlijk net van haar oh. En dat weer dus Carl Dean.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ik geloof dat ze ook net bij binnen van der Wijwens binnen.
0: Nee, want hoeveel hier weer die trouwd?
1: Ja, 60 hier, meen
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat meen ik, ja.
1: Dus, nou ja, in ieder geval, prachtig.
0: Hoe mooi.
1: Ja, echt mooi, hè?
0: En ja, dus jullie ook een gewoon meisje. Dus je zult haar altijd zien als die zangeres en op haar hege hakjes. Maar dan denk ik, hey, 80 hier, hè?
1: Ja.
0: En toen toffelen ze nog op die hege hakjes.
1: Inderdaad,
0: op,
1: ja. En de botox, hè? Die maakt het mee van boeten, zei ze dan. Ja, de botox maakt het mee van boeten.
0: Ja, ja, ja. Nou, klaar. Ik had er altijd wel terugheen, joh.
1: Daarom.
0: Want haar stem bleef hetzelfde.
1: Ja, haar stem en haar hart, dat die echt zei ze.
0: Ja, ja. Nou goed. En je is toch nog maar even 80 hier, want.
1: Daarom is een bijzondere leeftijd, toch? En ik bedoel, je had een geweldige nalatenschap achterlaten wat dat betreft.
0: Dus, en je had een geweldig leven, hoor, ik. Ik bedoel, ieder zijn leven, dat get my ups and downs.
1: Ja, en je wist wat jaar moeder weer. Ik bedoel, als ik just wat ze in dat stadje werd ze wijken, wat ze daar al jaar... nou oprichten had, werd een prutte mensje en gewoon een baan had, zei ze maar.
0: Ja, ja,
1: en die dat is al je trot Dolly kwam. En al die toeristen, en vooral nou natuurlijk, nou Dolly deerst. Ik bedoel, dat levert ik ben heel prutte. Je hield erop.
0: Ja, dus echt die... Nou, toen maar, die, hoe heet dat ik nou? Wij werd die Ben al hier.
1: Ja, Dolly Boot, hè?
0: Die parken, ja.
1: Ja, Dolly Boot hier is. En we nemen het maar op. Ik bedoel van, en je hier nog iets bij een museum of zo, wat ik, nou ja, werd van alles te zien is over Dolly. Ik bedoel van, het ben ik echt een zakenvrouw.
0: Ja, ja zeker. Ja. En ik bedoel, maar ze joeg het echt wel uit.
1: Ongelooflijk, een goede doel.
0: En dat weer geweldig. Ja. Maar, want in dat stadje dan, daar is dit ook zo'n hele mooie grote rots. En daar had ze zo'n mooie beeld van haar
1: maar die gitaar, ja. Wat ik bedoel, van ik weet net vorig jaar dat Ilse het Lange daar in Dolly Part, maar die mijn Frank Everblij heette die ook.
0: Maar Sint-Waan bezig daar.
1: Want die zei nog, van de morgen op radio, ja, dat kan in, daar bij Radio 10. Dat weet er. En toen zei er van, Dolly, ik ken er nooit aan. Ja, iedereen had wel eens van Dolly gehad, maar ik ben er nooit in verdiepen. Dus hij zei, toen ben ik met Ilse naar Nashville geweest. En ongelooflijk, wat had ik respect voor dat meisje gekregen. Wat ze daar al jaar oprichten had voor die meisjes die te wijnen. En hij vond het echt geweldig, zei
0: ze. Ja, dat is super. Nou ja, en ik kon natuurlijk Brandy Carlile van The Story.
1: Yes,
0: en Chits en ik, we dealen een hele soort met de muziek. En we muziekjes en dan ook mooie concerten. En Brandy Carlile, die zit ook in de High Women.
1: Ja.
0: Dat men alle jaren een geweldige zangeres. Want er zit ook een zangeres gebied. Nou, die haar stem. Die
1: dat doe je correct Dolly.
0: Echt op Dolly Parton.
1: Ja.
0: Maar ik ga natuurlijk hier, ik ga hem hier eventjes op YouTube opzocht. En... Daar had dus Dolly Parton en Brandy Carlile. En dat we op het Newport Folk Festival.
1: Dat is elke keer inderdaad.
0: En 2009 weer dit. Ja. En toen waren we ook al aardig fan Van Brandy Carlisle.
1: Oh, ja, zeker. Vanuit het begin. Toen we Brandy zeggen, zei ze maar, in Engeland weet ik nog wel, maar hoe heette dat? Jules, weet ik veel wat.
0: Oh ja, en ja, daar ja, de story.
1: Dat en toen had ik voort zijn, als ze hier ooit nog een keer in Nederland komt, dan zit ik daar bij dat concert.
0: Nou, en wie zit daar?
1: Wie zit daar?
0: Ja, hey, want dan is de treien kaartjes bemachtig je kennen. En we gingen in oktober wessel. Maar ja, helaas had ze dat even uitsteld.
1: Ja, dat wordt nou...
0: April.
1: April. Ja, April doet wat hij wil. Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Bedoel ik. Nou, wat ja. In het vat zit, verzuurt niet. En ik doe even derde dus een live versje van Dolly Parton en Brandy Carlisle. En dan zongen ze met hun twaan, I Will Always Love You. En dit is ook echt waar Dolly Parton in kanaalgeel.
1: Ja, prachtig
0: mooi pakje.
1: Ja, ja, ja.
0: En super. Nou, ja, want ik hoop je even stil, want het zit wel mooi op de tiert. Hier bent ze.
2: 72, I believe. And then I did it again in that best little chicken house in Texas. It went number one again. Then Whitney Houston sang it. But it was just a little song that I felt from my heart. And I've asked Brandy if she'll join me on this one. And she's like, we're going to do this one.
3: Well, then I said, yes, darling, I will sing a song.
2: I'm talking my head off. You got anything you want to say? Anything?
3: Just that I love you.
2: I'm talking my head off.
3: I think we're all loving it. What do you all think?

0: Ja, ja. Dolly Parton en Brandi Carlile. Ja, The High Women. En I Will Always Love You. Ja, nou, wat is het toch leuk om even San Oerke lekker even, ja, een eerbetoon aan een geweldig mooi meisje. Dolly Parton. Superzangeres, actrice, zakenvrouw, Sajid. Heel mooi. Heb je nog een heel iets verhaaltje?
1: Nee, eigenlijk net. Ik weet het eigenlijk niet. Er is zoveel dingen om Dolly te vertellen. En ja. Maar als je dan op dit moment, dat weet ik net. Ik bedoel, haar muziek zei het alles. Je had films maken. Ik bedoel, er had toen nog een hele serie voor West. Maar al jaar werd ze dan niet spelen. Wist dat nog wel
0: op Netflix?
1: Op Netflix.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, en sommigen zeiden ze van het is zo sappig. Maar het interesseert me net. Ik bedoel, van Dolly is Dolly. En wat mij van Dolly verder zei, Dolly wil liefde.
0: Ja, Nassa. Ja. En ik vind, er moest volle meer van dat zoetsappige wijzen.
1: Ja.
0: In deze wereld.
1: Beter dan alle ellende die alle dagen zien.
0: Nou, dat bedoel ik. En goed, ze had een prachtig mooi leven gewoon. En dat zuster nou ook wel weer op social media heen. Dat zuster al die mooie tekeningen. Dat ze dan, in hemel komt en dan staan ze daar al op te wachten. Al die grote oren.
1: Dat kan ik vertellen, daar ben een mooi prutten daar al, dus wat dat betreft. Hè?
0: Ja, nee, mooi. En even zin, ik zie nog een heel mooi nummer. Ik zal even gauw zien, want dan mag ik even spieken. Dat wie Silver Threads and Golden Needles. Dat is eigenlijk een hele mooie dag vandaag.
1: Ja, dat wie ik mijn meerdere dingen is.
0: Ja, wist. Dat zeggen ze. Dat wie mij. Tammy Wynette.
1: En Loretta Lynn.
0: Loretta Lynn.
1: Zij kon eens. Ja, beide ben ze er onder.
0: The Coal Mine's Daughter.
1: Ja,
0: en Tammy Wynette, my stand-by your man. Heerlijk. Hey, Chit. Hartstikke fijn dat ze er weer slijden.
1: Ja, ik vond het leuk even. En ik bedoel, het is natuurlijk Dolly. Ja, wie zal haar alle jaar missen? Maar
0: ja.
1: Dolly, die bloot altijd. Haar muziek bloot. Ik bedoel van, en dat is mijn heel prut artiest en zo. En wie zal Dolly nooit never vergeten?
0: Never. We will always love Dolly.
1: Oh yeah.
0: Nou, harkes, blauw lekker hing je via ze nog even. 2 uurkes de smachtwacht. Ek altijd mooi. En tot na je weekend zoek ze. En ik draai nou even lekker dat prachtige mooie nummer van Dolly Parton. En dus koos in het hier nog eens even weg.
1: Zeker weten.
0: En dan gaan we eigenlijk nog eens even wat vertellen over hoe is zaadje natuurlijk. He?
1: Ja, wij zijn die ook nog.
0: Een beetje zaad. Rustig, hè? U is een zaad. Nou, hey, super. En een goede reis. Waarom op die fietsje?
1: Ja, leven. Het is al donker, zeg.
0: Ja, het is al donker. Ik zal maar gauw even het nummer draaien, want anders dan is het hier door. Ja.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op joggen oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
9: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Het was een mooie warme tijd, maar tja, we nemen nu wel zo'n beetje van de zomer afscheid. Ja, beste smachters, welkom bij uw wekelijkse pantoffelparade, de Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En ja, de zomer is wel zo'n beetje ten einde. En de meeste mensen zijn ook alweer druk aan het werk. Ja, laten we daar maar niks over vertellen. Maar de Smachtwacht die gaat nog lekker door in de vakantiemodus. En ja, dat is de schuld van Evert. U weet wel, de redactie van de Histotonic. En die heeft het allemaal fout berekend. Dus ja, dat is wel jammer, want we hadden graag weer in de normale stand gezeten. Maar ik denk dat we nog wel even in de zomerstand blijven als ik het schema van Evert zo bekijk. Mijn redactie is er niet. Ja, ze zijn er wel, maar ze staan voor de deur met de spandoeken. Ik heb geen idee. Ik zal straks even kijken. En ja, wat gaan we doen? Wat gaan we wel doen? In het tweede uur hebben wij de zalige zes. Er is weer een zalig nummer uitgegaan en er is weer een zalig nummer bijgekomen. We hebben een stad, straat, steeg en streekgedicht. We hebben een interview met een beroemde oud-muzikant uit de regio. En in het eerste uur hebben wij Guru Gerard en Gerrit Gleuvoet, onze monumentenreporter. En met een beetje geluk hebben we ook ergens een zwervend, zwevend brelmoment. En als je straks denkt, hey, we hebben geen smachtwachten, jingles. Nou, dan komt dat omdat de map met smachtwacht jingles opeens helemaal leeg is. Dus misschien dat we nog even eentje uit de oude doos toveren zometeen. Je weet maar nooit. Goed, we beginnen met poëzie. Want wat zou de smachtwacht zijn zonder poëzie? En welk gedicht kan beter op dit moment, zo aan het einde van de zomervakantie, als je weer voor de eerste keer naar je werk moet? Welk gedicht kan dan beter dan toch netjes het beroemde gedicht van de Histotonic? Zucht. Voor de duidelijkheid, wat ik je nu vraag, vraag ik uit beleefdheid. Uit fatsoen, zeg maar. Nou ja, hoe was je vakantie?

Dit is de Smachtacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Vanavond is uw smachtachter van dienst, de graaf van Medward, uw poëtische held in bange dagen.

Daido had zand in haar schoenen. En ja, de zomer was voor Gerard Cox alweer voorbij. En ja, die is eigenlijk al een jaar of twee jaar voorbij, als ik mij niet vergis. Nou ja. Maar zijn muziek leeft voort en zeker hier in de Smachtwacht. We gaan naar het antidepressivum voor Driesem. Ja, ik kan mijn redactie niet vragen wat er aan de hand is, want, of wat hier staat. Want die staan nog steeds voor de deur met spandoeken en ze weigeren binnen te komen. Dus nou ja, misschien... ik weet het ook niet. Maar ja, dan zit ik hier wel met... Hier staat geraamte. En ja, dat een geraamte een liedje aanvraagt voor Driesem. Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Dat zou best kunnen dat het... Nee. Het is Ger Aamte. Nou, Ger Aamte die heeft een liedje aangevraagd van Ramses Shaffy. Want hij zegt, als ik verbannen zou worden naar Driesem... Nou, dan zou ik heel vrolijk worden van zo triest van Ramses Shaffy. En ik denk de mensen al daar ook. Nou, beste Ger, dat denken wij ook hoor. Dus laten we daar iedereen blij gaan maken met het antidepressivum voor Driesem van Ramses Shaffy.

hoofd, mijn hart en mijn ogen verdwijnen zo in het vooronder, zo triest.

Ja, ik krijg een berichtje van de voorzitter van het plaatselijk belang dat ze van plan zijn om Driesum om te dopen in Zo Triestum naar aanleiding van dit lied. Want dat werd daar zeer bijzonder goed ontvangen. Nou, ik zou er nog even over nadenken, maar je moet het zelf weten. We gaan een gedicht doen. Een beroemd gedicht van mijzelf en het heet Soldaat. In mijn vertrouwen woont een soldaat. Hij geeft er de voorkeur aan te schieten zodra ik vlieg. Tevreden wordt hij dan een moeder en maakt zij zorgzaam haar geweer weer schoon. In mijn val waaien mijn handen voor het plezier van de wilg. Buigzaam tastend naar dat wat ze nooit zullen raken.

Hoe dikwijls stond ik op het punt van breken en brak ik zonder het zelf te weten beloftes die ik ongemerkt gemaakt heb door heel vriendelijk onduidelijk te zijn. Hoe dikwijls stond ik op het punt van weggaan, maar bleef ik om niemand voor het hoofd te stoten.

0: ik zeggen wat ik voor je voel.
1: Herman van Tveen met zijn allermooiste lied en met Erik van der Wurf en Harry Saxioni als muzikanten. Ja, dat is wel even een sprongetje naar onze monumentenreporter. Die tapt uit een heel ander vaatje. En ja, we zijn wel benieuwd. Hij is, ik denk wel 3 maanden in Zuid-Afrika geweest op kosten van Omroep. En ik moet zeggen, hij heeft mooie items gemaakt. Mooie items. We weten nou veel meer van Zuid-Afrika en met name van de Suzuki Alto die hij daar bereed. Maar goed, we zijn heel benieuwd waar hij nu weer uithangt. Het zal nog steeds wel Zuid-Afrika zijn, maar goed, er is maar 1 manier om daarachter te komen. En dat is om contact te zoeken met Gerrit Gleuvoet, onze monumentenreporter.
2: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.

weer Gerrit Gleuvoet, de speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En Gerrit is er vandaag maar weer eens even op uitgetrokken. Ja, ik ben er even een paar dagjes tussenuit. Na mijn avonturen op Schiermonnikoog was ik dringend alweer een beetje aan rust toe. En ik ben even een paar dagen naar Scheveningen gegaan. Het is, voor als je niet weet waar dat is bij Scheveningen. En wat heb je daar in Scheveningen? Nou ja, je hebt in elk geval een strand. Je hebt ontzettende hoeveelheden water heb je hier in de omgeving ook. En lucht, heel veel lucht is er en er valt af en toe regen uit. Ja, er is niks aan te doen. En een bak wind waar je u tegen zegt, eigenlijk zo. Nou ja, wat is er te zien in Scheveningen? Dat toch de moeite van het melden waard is. Want ja, Gerrit moet toch een beetje voor wat hoort wat. Kijk, RTV en NOF gaan natuurlijk mijn vakantiereisje hier eventjes betalen. Ja, de nota die laat ik wel opsturen, dat komt wel goed. En dus ik dacht van nou, dan zal ik hier meteen ook even een monumentje bespreken. Want daar hebben we er wel eentje van. En bijvoorbeeld, we hebben hier de Pier van Scheveningen. Dat is eigenlijk de trekpleister hier wel in de buurt. Dat is eigenlijk, ik zit er nou even naar te kijken, maar het is een onogelijk ding eigenlijk. Ja, je bent eigenlijk blij als je in het dorp aan zee ligt of zo, dat je dat dan niet hebt. Dat is toch wel mooi. Wat lijkt het op? Eigenlijk lijkt het een klein beetje op een soort UFO. Een UFO die dan is neergestreken, maar dan net even verkeerd. Dat hij in het water is terechtgekomen. Een wat onhandige piloot van de UFO natuurlijk. Nou, er staat een torentje op. Er is een soort hijskraangeval er bovenop. Dus ze moeten het wel aan het repareren zijn. Het zal wel weer stuk wezen. Ja, dat heb je met die dingen. Er zal wel betonrot in zitten of zo. Ja, dan erachter daar staat dan een soort reuzenrad. Dat is een gigantisch ding. En dat draait ook nog. Ik vraag me af of daar ook mensen in zitten. Ik zou er niet snel in gaan. Dan moet ik toch even niet aan denken met dit weer. Maar je weet het nooit. Er zijn altijd idioten die dat leuk vinden. Ja, dat doet me trouwens denken aan een tante en een oom van mij. Die waren ook in dat Scheveningen. En toen heeft mijn oom mijn tante in dat reuzenrad gestopt en is zelfs richting gaan zoeken op zee. Ja, we hebben de oom nooit meer teruggezien natuurlijk, want ga je zelfs richting maar eens even zoeken op zee, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Hij is waarschijnlijk nog steeds aan het zoeken. Nou, wat kan je over de pier zeggen? Kan je een mini stekken? Nou, dat kan. Ja, je kan alles wel mini stekken natuurlijk. En dat is logisch als bieten natuurlijk, hè. Maar wil je dat ook doen? Ja, het is niet mooi. Je zal het mini stekken en dan aan je muur moeten hangen. Dat is geen gezicht. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik denk ook dat de mini stek hier totaal allemaal wegwaait. Dus dat heeft ook helemaal geen zin. Dat ga ik dus ook doen. Het is wel een eigenaardig ding. Het is hier voor de omgeving, dan past het wel tussen alle lelijke hotels op de boulevard. Dan past het wel leuk bij. Nou ja, ik ga maar weer eens even verder. Ik ga hem maar even verpozen met allerlei aardigheden hier in de omgeving. Er kwamen net een paar hele aardigheden kwamen er bij lopen. Die zagen er niet onaardig uit, dus dat gaan we eens even achteraan. Honden heb je hier ook. Daar barst het hier van, dat moet je leuk vinden. En moet je hier kijken, een enorm model. Die begint er tegen een van die palen van die pier aan te pissen, zeg. Ik zei het al, die hele paal die valt om zich. Zo de mieter daar in de volgende hoofd. Die valt als een kaartenhuis hier in elkaar zetten. Zo de mieter, dan krijgt hij met die wind. Dat hele ding komt het zomaar in zee. Nou ja, zeg, dat loopt zo de mieter. Nou, we gaan snel vandoor. Want straks zeggen ze dat ik het gedaan heb.

kapotstok. Mijn moeder draagt een witte rok en het ezeltje waarop ik rijd is aardig en neemt alle tijd tussen de planken van de

0: Dit is de Smachtacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Vanavond is uw smachtachter van dienst, de graaf van Met wordt uw poëtische held in bange dagen.
1: Ja, uw poëtische held in bange dagen. Die is net even bij zijn redactie geweest. En nou, wat blijkt nou het geval? Ja. Ze hebben gehoord via, zoals dat hier in de regio gaat, dat ik niet mijn certificaat heb geüpload in het downloadportaal van de Omroep over respectvol samenwerken. Die belangrijke e-learning met al die ingewikkelde vragen. Hè? Ja, dat was. Maar die cursus heb ik anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden zelfs al gedaan. Dus ik weet niet. Hoe komen jullie daar nou bij? Ja, dat hebben jullie gehoord van een belangrijke bron binnen de Omroep. Nou, dan heeft die belangrijke bron zeker te dicht bij de zendmast gestaan. Want ik heb wel degelijk dat certificaat gehaald. Merken jullie dat dan niet, stelletje sukkels? Goed, we gaan verder met de uitzending. Oh, dan lopen ze weer boos weg. Nou ja. Zometeen geef ik ze maar een kortingsbon van de McDonald's en moet je kijken hoe gauw ze weer bijdraaien. Wat gaan we doen? Ja, we gaan denk ik een gedicht doen. Ja, een gedicht van de Histortolk. Uit een van zijn beroemde reisbundels, Ik ben er geweest. Ja, je moet erop uit. Op reis. Naar ergens heen. Naar ergens ver. Om te kunnen vertellen. Ik ben er geweest. Hoewel je alleen het hotel en het overvolle strand en het toilet maar zag. En oh ja, het waardeloze restaurant.

0: Hier heb je dan een pakketpomp van de McDonald's. Jij ook een? Ja. Alle team. Ja, jullie krijgen allemaal een... Oh.
1: Ja, sorry beste smachters. Ik was even de kortingsbonnen van de McDonald's aan het uitdelen aan mijn redactie. Hoor. Ja, dan draaien ze snel weer bij met hun chagrijnige humeur. En ja, die bonnen zijn er lang verlopen, maar weten zij veel. Dat merken ze pas bij de kassa. Nou, wat gaan we doen? Ja, nog veel meer wijze raad. En nou van een echte deskundige, namelijk van Guru Gerard, die vanuit de Stupa te Hantum weer iemand met reizen wijze raad bedient.
2: Guru Gerard lost al uw problemen op. Week kreeg ik een brief. Een brief van Joke Schimmel. En Joke die schreef mij: beste Guru Gerard, toen ik laatst in uw seksboerderij was en in die prachtige dark room, toen ben ik zo hemels gelikt, Guru Gerard. Ik heb nog nooit zo'n ruwe en grote tong gevoeld. En ik ben nog nooit zo heerlijk klaargekomen. Daar wil ik u heel erg voor bedanken. Beste Joke. De verkeerde deur voor je heb opengedaan. Ik denk dat je in de koeienstal hebt gezeten. Heeft hij ook een probleem?

Havenstad. Een vertrekhal zonder ticket, reuzen schuiven voorbij. Containers als Lego-blokken, kleuren uit de tropen, geel, roestdiep blauw. Kleuren van reizen. Zij kennen de oceanen, zij kennen de stormen. En ik sta hier. De kade is een harde grens, een stenen nee. Scheepsschroeven woelende dromen op. In mij huist een kompas dat altijd naar de terugweg wijst. Mijn lijf is een anker verroest in het trottoir. De horizon is een belofte die ik elke avond breek. De havenstad houdt mij thuis.

Kom ik naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land.

Hans de Boy met het prachtige Lichtjes van de Schelde. Nummer van Jannes van der Velde. En die zong aan het einde ook nog even mee. Dus dat was wel prachtig. Het is nu tijd voor het zwervend, zwevend brilmoment. En ik had eigenlijk verwacht dat Johnny Mathis dat zou aankondigen. Want daar wordt hij voor betaald. Maar hij schijnt druk bezig te zijn met zijn eigen rubriek in het volgende uur. Nou ja, ik heb geen idee. We wachten het af. We starten gewoon Bruin in met zijn zwervend, zwevend brilmoment. Bravo!

Jacques Brel. En daarmee sluiten wij het eerste uur af. Dus we meren even aan om straks weer verder te gaan op onze poëtische oceaan.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny Tenek van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: We openen weer onze poëtische fles. En natuurlijk zometeen ook nog onze zalige zes. Ja, beste smachters, welkom bij uw wekelijkse pantoffelparade en daar dan het tweede uur van. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En wat zien we allemaal in die Fata Morgana van de goede smaak? Nou, zoals u dat gewend bent in de smachtwacht, een stadstraat, steeg en streekgedicht. We hebben een ontmoeting, een interview met een beroemdheid, een oud muzikant uit de regio. En ja, we zijn heel benieuwd wat hij te vertellen heeft over zijn carrière. En we hebben poëzie van de histotolk en van mijzelf. En we hebben zometeen de zalige zes. U weet het, zes zalige nummers. En elke week gaat er eentje uit en elke week komt er eentje in. Maar we beginnen met poëzie, want de histotolk die is vreemd gegaan. Ja, ik ben vreemd gegaan. Nee, niet zo mooi als jij, maar ja, toch ben ik vreemd gegaan. Ja, ik ben vreemd gegaan. Veel jonger dan jij, aantrekkelijk ook, maar anders, ik ben vreemd gegaan. Je dreef me in haar armen, liet me geen enkele keus, verwijt het mij niet. Ja, ik ben vreemd gegaan. Er was geen plaats meer in je schoot, aan je boezem, dus ben ik vreemd gegaan, mijn schat, mijn Amsterdam.
1: Die trouweloos van aard als ik, eens Amsterdam verliet. Hij vindt geen rust aleer zijn schuld gedelgd is met een lied. En waar hij zwerft en wat hij zoekt, vindt hij ter wereld niet. Voordat hij weer de duiven rond de Westertoren ziet. Straks ben ik hier weer ver vandaan, maar als de eerste kou zich meldt, dan denk ik toch, zou het sneeuwen gaan op het Amstelveld. Straks ben ik niet in deze stad, maar denk er toch weer aan terug. Dan denk ik, hoe ik zomaar haring at op een ronde brug.

Later zat je dan te praten op een kist onder een reproductie van zo'n Frans impressionist. Straks

Straks ben ik niet in deze stad, maar denk er toch weer aan terug. Dan denk ik hoe ik zomaar haring had op een ronde brug. De prinsen

straks ben ik hier weer ver vandaan. Maar hoor ik dan een carillon, dan zou ik graag uit wandelen.

0: dan denk ik weer aan een gedicht dat eens Jan Kampert schreef. Die trouweloos van aard als ik eens Amsterdam verriet, hij vindt geen rust aleer zijn schuld gedelgd is met een lied. En waar hij zwerft en wat hij zoekt, vindt hij ter wereld niet, voordat hij weer de duiven rond de Westertoren ziet.
1: Herman van Veen met een prachtige lied over Amsterdam. Overigens geschreven door Willem Wilmink. Toch bijzonder. Een Twent en een Utrechtenaar die Amsterdam bewieroken. Ja, wat we ook gaan bewieroken, dat is de zalige zes. Laten we eerst maar eens beginnen met die heerlijke tune.
2: Hier zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, die komen er zo aan hoor. En de eerste die wordt aangekondigd door de man zelf. Dus ja, we zijn heel

0: toujours.
1: Dit is de Smachtacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Vanavond is uw smachtachter van dienst, de graaf van Medward, uw poëtische held in bange dagen.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat u vertellen waar we naar geluisterd hebben. We hebben de zalige zes afgetrapt met Johnny Mathis en daarna Herman van Veen met zijn geweldige nummer Bisou, après Bisou. En nu gaan we naar het volgende nummer van de zalige zes. En dat is Frank Sinatra met Cycles.

0: zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, we hebben al 5 zalige gehad. Maar we hebben er 6, dus er komt er nog eentje. En u weet inmiddels welke eruit is. Hoezo, dat weten jullie niet? Nou, mijn redactie weet dat dus niet. Ja, als je een beetje oplet, dan weet je dat toch? Dat kan je toch... Nou ja, ik word hier wel heel droevig van. Dus jullie letten nooit op? Nou... Oh, kijk, daar zitten we met hun kortingsbonnen voor de McDonald's. Nou, jullie zullen nog van een koude kermis thuiskomen. Oh, dan lopen ze weer boos weg. Ja, spandoeken weer de lucht in. Ja, in het eerste uur vertelde ik al, ze zijn boos, want ze denken dat wij die cursus respectvol samenwerken niet hebben gedaan, omdat onze certificaten niet in het systeem staan. Dat hebben ze dan weer gehoord via van een of andere betrouwbare bron. Een zogenaamde betrouwbare bron bij de omroep. Maar ja, dat was iemand die veel te lang bij de centmast heeft gestaan. Dus, en toen heb ik ze, om ze weer wat vrolijk te maken, allemaal bonnen gegeven van de McDonald's. Allemaal kortingsbonnen. Ja, die zijn al lang verlopen, maar goed, dat merken zij pas bij de kassa. Maar goed, nou zijn ze toch weer boos. Maar ja, het hele verhaal van de zalige zes gaat door mijn redactie weer helemaal de mist in. Ik was aan het vertellen dat er eentje uit was. En dat is Matt Dusk met zijn prachtige nummer. Ik ben even vergeten hoe dat nummer heet. Maar prachtig is het wel. Two Shots heet het. Opeens schiet het mij weer te binnen. Als een steek in de onderrug. Maar dat betekent dat we een nieuwe zalige zesser krijgen. En die gaan we nu horen.

0: Ja, Jacques Brel was in de zalige zes gezwoven. En ja, dat had u mee moeten schrijven op het rubriek overstijgende meeschrijfformulier, wat u kunt vinden in het downloadportaal via de bekende kanalen bereikbaar. We moeten een beetje vaart maken, want we hebben nog dat lange interview te goed. En ja, dat, ik weet niet of het allemaal nog gaat passen, maar dat zien we wel. We gaan even kijken hoor. Wat gaan we doen? Een stad, straat, steeg en streekgedicht. En eens even kijken. Tsuki Kamata! Ja, hoezo gezondheid? Hoezo gezondheid? Ik zeg gewoon hoe dat... Hoe die plaats heet, die is aangevraagd. Ja, door wie dan is aangevraagd? Ja, dat weet ik ook niet. Oh ja, door Gereutel. Ja, we kunnen toch niet Gereutel op de radio laten horen? Oh, het is Gereutel. Nou, Gereutel heeft een stadstraat, steeg en streekgedicht aangevraagd over Tsuki Kamata. Ja, dat ligt toch niet in de regio, jongens? Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. We moeten weer terug naar de basis. Want ja, ook vanuit Den Haag willen ze graag dat we dingen over de regio maken. En dan kunnen we toch niet een gedicht laten maken over Tsuki Kamata? Nee, dat kan echt niet. Ja, dat zal best dat Gereutel dat heeft aangevraagd. Maar dan moet je die gewoon op de stapel leggen, opzouten met je domme aanvragen. En gewoon even een gedicht laten maken over iets uit de regio. Er zijn aanvragen genoeg voor, hoor. Nou ja. Oh, jullie hebben de eerste toch ook nog zo gek gekregen om naar Tsuki Kamata te gaan. Nou, lekker dan. Dan zal die wel moe zijn inmiddels helemaal naar Zuid-Amerika, naar Chili. Maar goed, hij heeft wel een prachtig gedicht gemaakt al daar. Tsuki Kamata. Als mieren kruipen enorme vrachtwagens omhoog langs de spiraal van puin en rots onder het vuil in een wolk van stof uit de kuil. Die elke dag een beetje groter slokt alles om zich heen op, de wegen het dorp ooit nog ver weg gelegen. Hier hakken mensen koper uit de grond, zwaar en ongezond. Je wordt er niet oud, crepeert er richting dood. Daar wil niemand zijn. Toch is het hun leven. Dat is de Tsuki Kamata-mijn. Ja, en nu hadden we graag Victor Gara laten horen, maar laten we dat omwille van de tijd maar niet doen. En dan zou het leuk zijn als jullie even dat interview dat ik had met, hoe heet die figuur ook alweer? Tempelneef, Otto Tempelneef, de beroemde zanger van die jaren 70 band. Als jullie dat even laten horen, als jullie het kunnen vinden en als jullie zo goed zouden willen zijn met je McDonald's kortingsbon. Ja, dat gaat lukken. Nou, oké. Dan, ja, beste smachters, dan gaan we nu luisteren naar het interview dat ik had met Otto Tempelneef.
1: Zit hier namens de smachtwacht aan de keukentafel bij Otto Tempelneef. En ja, ik hoor dat bij u een belletje gaat rinkelen. Want wie was dat ook alweer, Otto Tempelneef? Nou, u weet het vast wel. Het was ja, de gitarist en zanger van Induction. De beroemde jaren 70 band die vooral begin jaren 70 furoren maakte met... ja, heel veel hits, heel veel albums, maar het meest succesvolle nummer was toch wel Cook My Bread. En ja, daarna hadden ze nog de trilogie uitgebracht. The Forgotten Song, The Forgotten Woman en The Forgotten Money. En ja, de laatste jaren hebben we weinig gehoord van Induction. De band is, naar mijn weten, nooit echt uit elkaar gegaan. Maar goed, ik zit hier nou bij Otto Tempelneef aan tafel. En alle reden om eens even oude herinneringen op te halen en te praten over muziek. Otto.
2: Ja,
1: Je bent in, volgens mij in 68 zijn jullie begonnen met Induction. Toen is de eerste demo hebben jullie gemaakt. Ja, dat kan best wezen, ja, dat kan best wezen. Maar de grote doorbraak was in 1971 met Cook My Bread. Ja, dat was de grote doorbraak, ja. Kan je iets over dat nummer vertellen? Nou, ja, kan ik wel iets over vertellen, ja, ja. Ja, zoals? Ja. Ja, wat wil je horen, jongen? Wat wil je horen? Het is lang geleden. Het is lang geleden. Ja, het is ja, een halve eeuw geleden bijna. En daarom is het ook zo mooi dat die muziek nog leeft. Ja. Ja, als het dat doet, dan is dat mooi, ja. Maar ik weet niet of het dat doet. Ik zie hier een gitaar op tafel liggen. Niet toevallig, denk ik. Zou je misschien iets over het nummer kunnen zeggen hoe je het geschreven hebt? Ja. Het begon met een akkoord. Begonnen eigenlijk met dit akkoord. Dat is een E-akkoord. Dat is een E-mineur. E-mineur. Nou, dat deden we dan een paar keer. En op een gegeven moment deden we A, G, A. Kan je dat eens voordoen? Ja, als jij dat wil. Ja, ik herken dat gelijk, hè? Dat puntige, dat ritmische. Ja, moeilijk was het niet natuurlijk. Nee, maar de grote dingen zijn ook simpel, toch? Ja, ja. Zo kan je alles wel makkelijk uitleggen, hè? En dan, na het intro kwam dan de rest, hè. Ja, dat was, zo ging dat vroeger. Zo ging dat vroeger. Dat is lang geleden, jongen, lang geleden. Zou je misschien het stukje of het intro voor ons willen spelen, voor de luisteraars, die herkenning, dat is mooi. Ja, wat ik al zei. Bij een paar keer een E mineur. In een A, G, A. Ja. Als jij er wat aan vindt, ik wil het best voor je spelen, jongen. Maar ja, dat was het. Ja, maar dus de hele band zat erbij, hè. Met de bas en de drums. Ja, maar zie jij hier een hele band met bas en drums? Ik heb alleen een gitaar, jongen. Ja, godsamme. Ja. Ik wil het nog wel een keer doen. Nou, ik heb het nou al begrepen hoe het zit met die... Nou, dan speel ik het toch niet. Laat die gitaar wel weer weg. Waar is dit eigenlijk allemaal voor? Dit is voor de Smachtwacht, een programma van RTV NOF. Oh ja, de Smachtwacht. Hè. Daar heb ik dan wel van gehoord. Dat is het vlaggenschip van de omroep, toch? Ja, ja inderdaad. Het is een beetje vreemd om van jezelf of over je eigen programma te zeggen. Maar ja, zo is het wel. Ja, dan ken ik het wel. Maar goed, nou die eerste hit... Hebben jullie nog een reeks hit gehad? Love in the Garden, See You at the Sea. Allemaal pakkende teksten ook. Wie schreef de teksten? Ja, wie schreef de teksten? Ja, ja. Eigenlijk. Ja, kan ik nou wel zeggen, eigenlijk jatten we die teksten gewoon, ja. Jullie schreven ze niet zelf, maar jullie kochten ze of? Het waren koffers, nee toch? Nee, maar we... Jongen, je moet goed begrijpen, in die tijd hadden wij heel veel fans. Nee, niet... Gewoon niet weinig. Gewoon echt heel veel. Ja, dat snap ik. Jullie waren wereldberoemd in Nederland. Ja, ook in België hebben we nog een hit gehad. Maar... ja, die jongens en die meisjes, die wouden natuurlijk ook onze roem uiteindelijk wel hebben. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Je kan niet zijn als je wij niet bent. Snap je, jongen? Dus wat deden die lijpkoppen? Die lijpkoppen, die gingen ons teksten schrijven of we die niet wouden zingen. Nou, dat wouden we wel, want er zaten hele goede teksten bij uiteindelijk. Hele goede teksten, veel beter dan we ooit zouden kunnen. En dan maakten we daar muziek bij, dan zongen we dat. En dan... Ja, dat snap ik niet zo goed, want op al jullie albums staat tekst en muziek dat jullie die zelf geschreven hebben. Ja, wat waren fans, het waren geen artiesten, geen schrijvers. Wat kunnen die nou? Dus het was gewoon beter om ons eigen naam en het was financieel ook veel beter om dat zelf af te tikken. Want het was geen rijkdom in die tijd. Het was geen rijkdom in die tijd, jongen. Het was geen rijkdom, het was armoede, troef. Ja, jullie hebben toch wel miljoenen platen verkocht uiteindelijk. En er zal toch wel iets overgebleven zijn. Er is iets overgebleven. Ja, dan heb ik dit huis... van gekocht. En heb ik een... toch een huis, zeg maar, hè. Ja, je woont hier mooi, een beetje een jaren 80 buurtje. Met een tuintje. Ja, je moet zelf de slingers ophangen, zeg ik dan altijd maar. Je moet er zelf wat van maken. Jullie hebben ook een wereldtournee gedaan... Ja, we zijn de hele wereld wel over geweest. Maar we hebben maar op één plaats dan opgetreden. Dat was dan in... waar was dat ook alweer? Indonesië was dat, ja. Dat was nog... dat was eigenlijk, ja, als ik er zo op terugkijk, dan was het eigenlijk een waardeloos optreden. Want, in welke zin? Geen publiek, geen geld, geen ruzie in de band? Nee, die dingen kwamen allemaal pas veel later. Hè? Echt veel later. Nee, die mensen daar, die snapten er geen bal van. Die snapten dat niet. Hè. Ja, ze snapten er geen bal van. Ja, dat zeg ik toch. Ik ga dat niet zeggen als het niet zo was. Het was gewoon zo. Ze snapten er geen bal van. Maar waarvan snapten ze dan niks? Nou... Dat zal ik je uitleggen, jongen. Ze snapte de muziek niet. En ze snapte de tekst ook niet. Het is een ander land, een andere cultuur dan hier. Maar, ja, op zich Jullie zingen geen Nederlands, jullie zingen Engels, een wereldtaal. En in Indonesië is dat ook bekend. En er zijn andere bands daar geweest. De Cats hebben daar volgens mij ook nog opgetreden. Alleen maar lof heb ik erover gehoord. En we hebben ze ook gevraagd of ze het begrepen. Ik ken die Piet Veerman, het was een smeerlap. Die vroeg nooit of iemand het begreep, weet je wel. One way wind, ja. Welke kant dan? De noordenwind, dus de zuidenwind, oostenwind, westenwind, noordoostenwind, zuidenwind. Maar er was dus een probleem met de teksten. Ja, dat probeer ik je de hele tijd uit te leggen, jongen. Dat probeer ik toch uit te leggen. Ja, dan gingen ze gewoon vragen van, koek maar bread. Dan gingen ze vragen van, wat bedoelen jullie daar nou mee? Wat bedoelen jullie daar nou mee? Ja, maar weet ik wel wat wij ermee bedoelen. Ja, wij doen ook maar wat uiteindelijk, hè. Ja. Daarna hebben jullie nog een trilogie uitgebracht. Met drie songs. The Forgotten Song, The Forgotten Woman en The Forgotten Money. Dat kunnen we als één geheel zien, toch?
2: Ja, als jij dat als één geheel zien. Het waren wel drie nummers, dus niet één nummer.
1: Maar de Forgotten Song bijvoorbeeld. Waar gaat die eigenlijk over?
2: Dan kom jij ook uit Indonesië of zo. Ik ben eigenlijk ook vergeten waar het ook alweer over ging.
1: En die Forgotten Woman. Is dat gebaseerd op een waar gebeurd, tragisch, een liefdesverhaal, dat je ook een vrouw bent vergeten in, als metafoor?
2: Nee. Zij is uiteindelijk mij vergeten. Denk ik. Of was ik haar nou vergeten? Ja, iemand was iemand vergeten. Ja, dat moet het zijn geweest.
1: En dan hebben we nog The Forgotten Money.
2: Ja. Ja, dat is, daar wil ik het eigenlijk niet meer zo over hebben. Je bent met een band, je bent met een paar mensen en je hebt een smak geld en je kan het allemaal wel eerlijk delen en zo, maar ik dacht huis hier in het wijkje, nou, daar heb ik geen spijt van gehad.
1: Maar je hebt met het geld, wat jullie verdiend hebben met de band, heb je dit huis gekocht, terwijl het geld eigenlijk ook van de andere bandleden was?
2: Nee, daar hebben we gewoon nooit afspraken over gemaakt. En ik zeg altijd, je moet afspraken maken. Ja, zij dat niet willen, dan maken we geen afspraken en dan koop ik dat. Ja, 80 huisje. Ja, zo is het gegaan.
1: En daarna hebben jullie ook geen nieuwe muziek meer gemaakt? Ook geen optredens meer gegeven?
2: Nee, als je zo'n knap jaren 80 huisje hebt, wat zou je dan druk maken? Je kan zeggen, we een jaren 90 huisje, dan moet je weer druk maken. Ik denk, ik blijf gewoon een jaren 80 huis zitten. Het is bijvoorbeeld prima.
1: Ja, zullen we dan hiermee het gesprek beëindigen? Eind goed, al goed uiteindelijk. Je woont hier mooi, je hebt een prachtige carrière gehad. En dan zullen we, als dit interview wordt uitgezonden, daarna jullie grote hit Cook My Bread voor jullie, van jullie spelen voor onze luisteraars. Ja, maar even iets over zeggen, jongen. Want, ja, weet je, jongen, ik heb eigenlijk liever dat je dat niet doet. Doe dat nummer maar niet. Doe maar een nummer van de Ketzer achteraan of zo. Ik kan mij het schelen, die van die One Way Wind of zo. Ja, weet ik wel. Maar dit, er is nog een dingetje met de rechten van het nummer van Cook My Bread. En er zit nog een dwangbevelletje op in die. Ik mag er niet meer mee reclame maken. En anders komen ze allemaal zeiken. Al die zeikers komen zeiken. Oh joh, ik zeg. Die zeikers komen zeiken.
3: Otto? Otto, gaat het... Goed, Otto?
1: Beste luisteraars, hiermee beëindigen we dit interview. En ja, we gaan maar even luisteren naar de Cats met One Way Wind.

ziet u zometeen de woorden van een dichter één kant opwaaien. Weet dan, het is jouw kant. Volgende week zit de Histotonic hier weer. En nu zeg ik u, tot de volgende keer en smacht zacht.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.